Gewoon na al die tijd, hoe ik het misverstaan. Ik heb dan gestaan op een strand, een lange baan. Gebouw aan je landlijn, maar roep je nieuwe jaar surfen.

0: Er is geen met Heinz Winkler met The Raw.
1: Welkom by Opskit, ons maats se eie storie tyd.
2: Lekker luister!

0: Koenie de Villiers met vir Lukas hier op RSG. Dis so 5 minute voor 10 in naand en welkom. As jy vanaand werk, hoop jy werk lekker, as jy op die pad is, wees toch maar het veilig. En as jy moeg raak, stop daar waar het ook veilig is. Ek sien op die speelhuis, wacht ietsie van Boyzone.
1: Het jy jou gunsteling SAIK opvoedkunde programme op SAIK Radio misgeloop? Met SABC Plus kan jy opvang op jou gunsteling SAIK opvoedkunde programme enige tyd, enige plek. Op jou foon maak eenvoudig die SABC Plus toep oop. Druk On Demand, kies radio, vind SAIK opvoedkunde, kies die potgooi van jou keuse en druk speel. Of, as jy op jou rekenaar is, besoek die SABC Plus webtuiste www.sabcplus.com, klik op On Demand, kies radio, blaai af na die SAIK opvoedkunde potgooi afdeling, kies die potgooi van jou keuse en druk speel. Dis eenvoudig, gerieflik en altyd beskikbaar wanneer jy is. Aan jou gebring deur SAIK opvoedkunde. Verryk gedagtes, verryk lewens.
2: Staan een kans om een deel van een 4 warm 3 miljoen rand te wen met die Hollywood Bet Spinner Zonke Jackpot Race. Neem deel aan die wedren en geniet een feest van pret waar elke spin boeiende belonings kan ontsluit. Om jou avontuur te begin, wed 2 rand of meer op geselecteerde habanero speelletjies elke woensdag, vrijdag en saterdag tussen 8:30 en 10:30 namiddag. Die wedren revolutie begin nou. Duik in en maak gereed om die boonste plek te verower. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is een gelicensieerde wedrij operateur. Geen persoon onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beraringslijn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
3: Zuid-A, ons geliefde Shield is nou Rexona. Met hierdie globale naam kom een vars nieuwe voorkoms en gevorderde lichaamshitte geactiveerde technologie, wat jou tot 72 uur lang beskerm. So selfs as jy die strafskop moet vat waar die wedstrijd kan wen soos de Bogo Mokoena, bly jy extra cool. Ja, Rexona.
4: Rexona, Rexona.
3: Een trotse vernoot van Bafana Bafana en Banyana Banyana. Rexona, dit sal jou nie in die steek laat nie.
0: Dis tans rustheid daar in die wedstrijd tussen Argentinië en Engeland, vanavond se wereldbeker sokkerwedstrijd, wat Johan Rademan vir ons uitsaai, en ons gaan so 'n stukkie muziek luister van Boyzone, en dan sodra alles weer aan die gang is, dan skakel ons weer terug oor na hom toe.

Sedan Kyu Sakamoto met Sukiyaki. Volgende luister ons na Saori Yuki, wat gereeld die Barbra Streisand van Japan genoem word, met haar diep, sielvolle snit, long black hair.

Jy het geluister na Saori Yuki met Long Black Hair. Ons bly intussen in Japan vir nog een snit. 'N Tradisionele kersiebloeisel volksliedjie en pragtig vertolk op die koto, Japanse nasionale snaarinstrument. Hier is Hiroe Yonekawa met Sakura Sakura.

Die rustige stem van Tonga Lee met The Beautiful Chinese Song. Ons sluit nou ons Chinese musieklys af met Teresa Teng, een van die mees invloedryke ikone in die Asiatiese popgeskiedenis. Sy vermaak jou nou met My Heart.

Bali Lounge met Angels of the Island. Nog musiek uit Bali volg nou met Gus Teya, 'n absolute maestro op die suling, die tradisionele bamboesfluit uit daardie deel van die wêreld. Hier is Gus nou met Hero.